0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali,
2: ijant de misje, kiema kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et ha grilo or venulocte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hocht de glog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio
1: Reroll. Aan we zien in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelischach, ik chach en duwkes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ik jant de misje, kiem ook herstelle,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, fall een moment voor in de credit August ne schelte, het haar grillo or venulachte, Margoel.
1: Veel eerder groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wat een dark joon.
0: Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en duches, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hochtechloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.